0: morgen gewoon maar terugkijken.
1: Step one.
0: Zone 4, property check complete.
1: 141.